Well, the birds got together to talk about the weather. Scoopy tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet tweet My holding you close really is no crime. It ain't no crime. Ask the birds and the bees and old Father Time. It's just to help the mercury climb. La-di-da. Scoop and chubia, 'tis autumn.